Marilyn, ik Babylon, ik zeg zo. Ik zing lyric, ik Babylon, ik Babylon, ik zeg zo. Ik zing lyric, ik Babylon, ik Babylon.